0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

echte Radio Noordzee-fan herkent het plaatje onmiddellijk. Ruffle en Go Mean. En het plaatje werd in 1970 gebruikt als news tune op Radio Noordzee International. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Mebo 2 Club. In dit eerste uur natuurlijk heel veel R&I. Ik heb 5 leuke programmafragmenten voor jullie. 2 uit 1970, eentje met Mark Wesley en Spangles Muldoon. Dan gaan we naar 1971 en dat doen we met de Super Hit 50 in presentatie van Stevie Merrick en een programmafragment van Hans ten Hoge. En van daaruit gaan we naar 1972 en dat doen we met de Ferry Maats. Het eerste programmafragment dat is van 10 juli 1970. En vanaf 15 april tot 24 juli 1970 lag de Mebo 2 voor de Engelse kust. En daar was de Engelse regering niet zo blij mee. Ze besloten een stoorzender op het middengolfsignaal te zetten. En dat maakte het luisteren naar R&I op middengolf nou niet bepaald aantrekkelijk.

0: Smokey Robinson and the Miracles in 1970 veel te horen op Radio North Sea International. Een nummer dat al opgenomen was in 1967, maar wat op de plank was blijven liggen en wat in 1970 op single werd uitgebracht. En daarna in Engeland en Amerika nog een nummer 1 hit werd. In 1979 wordt een nummer opnieuw opgenomen, Tears of a Clown. Maar dan in een ska new wave versie van de band The Beats. Mijn favoriete discjockeys in 1970 op Radio North Sea International, dat waren onder andere Carl Mitchell met die hele mooie diepe stem. Andy Archer, maar ook Spangles Muldoon. En het volgende programmafragmentje, dat is een korte opname van Spangles Muldoon op 20 september 1970. Spangles Muldoon, later werd hij bekend onder zijn eigen naam, Chris Carey. En hij is helaas veel en veel en veel te jong overleden. We gaan terug naar 20 september 1970 met de top 3 en Spangles Muldoon.
1: One more time for the listeners. That was our number one strong song of last week, called Love Is Life. And of course by Hot Chocolate. This week all the way down to the number three position. And brings the time 7.5 minutes away from the hour of 3 o'clock.
2: Hey, sing along,
1: kid. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. And a Dutch record preaches our number two position this week.

0: Dit kwam uit het jaar 1970 vanaf het originele ABC Dunhill 45 toeren mono vinyl. John Phillips, een van de leden van de Mama's en de Papa's. Een solo project van hem is dit Mississippi. Radio North Sea International ging de zomer van 1971 in als Summer Sound R&I. De Mebo 2 werd in die tijd gerepareerd. De schade van de brand op 15 mei 1971 was enorm. Maar een paar maanden later was de Mebo 2 weer in prima conditie. Uit die tijd komt de volgende opname van een discjockey die ook helaas al niet meer onder ons is, Stevie Merrick. Op 20 juni 1971 presenteerde hij de Super Hit 50.
1: Information. Zandwater Radio hoor jij in de Mebo 2 Club.
2: Which means it's 1500 hours Central European time.
3: Radio North Sea Internationaal Nieuws. De laatste berichten uit alle nieuwscentra.
4: Zondag 20 juni 1971. Voor de scheepvaart geldt dan ook in alle districten een waarschuwing voor west tot noordwest 7. De temperaturen liggen vandaag tussen de 13 en 16 graden. Het volgende Noordzee nieuws om 4 uur. Dit is Leo van der Goot.
5: Now is the start of summertime R&I.
6: From now till 3 a.m. you can hear Alan West, Chris Williamson, John, Stevie Merrick, Dave Rogers and Mike Watts. Summer days become summer nights with Summertime R&I.

0: En in het eerste uurtje van de Mabel Trade Club natuurlijk veel aandacht voor Radio North Sea International. Met leuke programmafragmenten, maar natuurlijk ook de muziek die gespeeld werd op R&I. En in dit eerste uur al hoofdzakelijk muziek uit 1970, 71 en 1972. En heb jij een favoriet plaatje dat je zegt van daardoor moet ik altijd terugdenken aan Radio North Sea International? Laat het me even weten en dan spelen wij het in de Mabel Trade Club. Stuur gewoon even een mailtje naar Polderpop Henk. Polderpop Henk aan één woord geschreven. En dat op gmail.com. Dus polderpophenk@gmail.com. En we gaan naar het volgende programmafragment. En daarvoor blijven we op 20 juni 1971. Het programmaband van Joost de Draaier was helaas niet aan boord gekomen van de Mabel 2. En daarom neemt Hans ten Hogen het op die 20 juni 1971 live over.
1: Het volgende Noordzeenieuws om 12 uur. Dit is Leo van der Groot.
2: Elke zondagmorgen op Radio Noordzee Internationaal in het programma Joost mag het weten om de andere plaat een hit back.
3: En dat allemaal. En dat allemaal op vaderdag, hè, pap? En welkom bij Joost op Toast op deze zondagmorgen. Inderdaad, vaderdag. Wat zullen we hem vandaag geven? Wat heeft u hem gegeven? Niet al te best weer daarvoor. Ah wel, in ieder geval gaat er van ons een heel mooi geschenk uit, ja. Een hitback show. De tweede dit weekend op Radio Noordzee Internationaal. Zoals elk weekend. En waarom langer geaarzeld, nietwaar? Een oudje van een tijdje terug, ik weet niet welk jaar, maar dat ben ik nooit zo sterk in. Grazing in the grass, these are the friends of distinction. Leo gaat er vanaf, jongen. Leo van der Goot zendt ook zijn hartelijke groeten naar huis op deze zaterdag. En trouwens wel bedankt voor het nieuws. Dit is Hans ten Hogen bij u in het programma Joost op Toast op deze zondag, de 20e juni 1971, vaderdag. En ik geloof dat Joost zelfs alweer in het land is, heb ik vernomen. En dinsdag maakt hij zijn eerste programma hier weer. Dat betekent dat ik morgen naar huis kan. Robbie! Ja, inderdaad. In alle opzichten, hoor. Another wonderful winner. Vanuit het niets op nummer 18 deze week. En dat is vrij snel omhoog gegaan, pijlsnel zouden we zelfs willen zeggen. De suite op nummer 18 met Coco.
4: Coco, the dream of dancing.
3: Go, go, go, go. Onze treiterschijven zijn onverbeterlijke hits. Dat kan ik wel zeggen, nietwaar? Dat is de suite, vanuit het niets helemaal op nummer 18 in onze Super 8 50 en Coco. Vergeet niet dat er vanmiddag op het circuit van Zandvoort autoraces zijn waarin wereldbekende coureurs onder wie Gijs van Lennep elkaar zullen ontmoeten in de strijd om de Grand Prix van Zandvoort. Ook wordt er een wedstrijd in de tourwagenklasse gehouden waarin ook zullen meerijden twee Alfa Romeo's 1300 en 1750 GTAM bestuurd door Nico Giotakis en Bob van der Sluis. En dat zijn de aanvoerders voor het klassement van het Nederlands kampioenschap. Dit team wordt gesponsord door 4711 Sir Irish Moss, Valvoline Alfa Romeo dealer Sam van Lingen en Radio Noordzee Internationaal. Dit alles en de races om de Grand Prix op het circuit van Zandvoort vanmiddag.
5: Leuk werk, fijne job. Kijk deze week in contacten.
6: Kijk in contacten voor een goede baan. Kijk in contacten voor een goede baan.
3: De gouden glans van de radio straalt af van ons antennes bij deze Noordzee hitback. Cliff Richard van een paar jaar terug, 9 minuten over 11 bij Joost op Toast en I could easily fall.

de jaren 60 en in de jaren 70 kwam het vaak voor dat de B-kant van een single een grotere hit werd dan de A-kant. En dat was ook het geval met dit plaatje van de Noorse band Titanic. Die brachten een single uit in 1971, die heette Sing Fool Sing. En op de B-kant stond dit mooie instrumentale nummer Sultana. We gaan nu naar Ferry Maat, die de top 3 presenteert in het jaar 1972.

dat zijn dan de Vollendamse Cats en Come On Let's Dance Together. Nou, vanavond weer met onze mobiele discotheek, waar u zo meteen nog eventjes informatie over gaat krijgen. Ik wil u eerst even wat vertellen, of liever gezegd jullie wat vertellen, over de Radio Noordzee sticker. Als je het nieuws nog niet gehoord had, het ding is er, je hebt er een jaartje op moeten wachten, maar de Radio Noordzee stickers kun je halen. Ben je Camel dealer? Je weet waarschijnlijk wel wat Camel is. Dat is die bekende sigaret die je overal in Nederland bij je Camel dealer kunt halen. Oftewel de sigarettenhandel. Radio Noordzee kleurrijke sticker ligt daar voor je klaar en je kunt hem gratis krijgen. Dus eventjes vanmiddag nog in huis halen voor het weekend. Memories. Iets heel vreemds is er gebeurd. Dit is de plaat die verleden week van 1 naar 3 zakte. Blijkt toch iets te zijn voor de vele Usum Fire fans. Want hij is vandaag weer opnieuw aan het stijgen gegaan. Misschien volgende week wel weer 1, wie weet. Kan gek gaan. Usum Fire Memories.

0: is dan het nummer 2 geluid voor deze week. Tot ieders verrassing opnieuw aan het stijgen gegaan. Verleden week van 1 naar 3 gezakt. Aan de topsong van 4 weken achter elkaar. Aarde en vuur, Earth and Fire, eveneens aan Den Haag. Dat was de Golden Earring. En Memory steeg van 3 naar 2. Nieuws over onze mobiele discotheek. Radio Agogo. Zaterdag 10 juni komen wij in Café Bolhuis in Oostwold, Oldam in de provincie Groningen. De aanvang is 19:30 met medewerking van de discjockeys Tony Berg en Tony Allen. Zondag 11 juni gaan wij naar Dancing Bloemenlust, burgemeester Lovingstraat 3 in Brezand in de provincie Noord-Holland. Aanvang is 8 uur en de discjockeys zijn Tony Berg en Tony Allen. De groep aanwezig is Feeling uit het Zand. Voor inlichtingen en boekingen betreffende onze mobiele discotheek bel Europop in Haarlem, telefoon 023-31-79-27. Applaus! It's a wonderful weekend. Wat ons betreft tot vanavond een mooie avond in Oldam en Brezand. We gaan nog eventjes herhalen wat er allemaal gebeurd is in dit laatste uurtje van de top 50 op 10 juni. We begonnen met de grote 16 en op nummer 16 staat Queen and Clearwater Revival en Someday Never Comes. Gestegen naar 15, de Royal Scotch Guards enzovoort. Amazing Grace van 16 naar 15 gestegen. Van 15 naar 14 ging Don McLean met Vincent. Van 18 naar 13 gestegen de Engelse Sweet en Little Willie. En van 10 naar 12 gezakt onze Nederlandse Bunny Sinclair en Manjana Manjana. Van 25 naar 11 de knaller van de week, Slayton, het heet Take Me Back Home. Van 7 naar 10 gezakt, Vicky Leandros met Après Toi. En op 9 stationair blijven draaien deze week, Focus en Sylvia. Van 5 naar 8 zakte de Golden Earring en het heet Buddy Joe. Van 10 naar 7 gestegen, dat is Gilbert O'Sullivan met Matrimony. Van 8 naar 6 gestegen, Meisjes met rode haren, Arne Janssen. Van 6 naar 5 ging Debbie met Everybody Join Hands. En stationair draaien, de tweede plaat die dat doet vandaag, nummertje 4 gebleven, Neil Diamond en Sang Sang Blue. Van 2 naar 3 gezakt, de Volendamse Cats en Let's Dance. En zojuist kon u luisteren naar Earth and Fire en Memories van 3 naar 2 gestegen. Ferry Maat en Jules Stevenaar gaan afscheid van u nemen. We maken plaats voor Tony Berg. En Bergen staan natuurlijk door Arend Zog, Robert-Jan en Job. Straks met het programma Toekomstmuziek, Treiter Schijf en Kanskaarten en onze LP van de week. 3 minuten voor 3 en u bent natuurlijk benieuwd wat er eens staat. Nou, het is niet zo'n verrassing. Dezelfde als verleden week hoor.
1: Song number 1.
2: RMI's Smash Play.
0: Inderdaad, nog steeds het nummer 1 geluid. En dat zijn natuurlijk Miles & McNeil en Hello I. Ik hoop dat u zich geamuseerd heeft op deze zaterdagmiddag. Wat de top 50 betreft, wij zijn aanstaande zaterdag op de 17e juni weer present voor u. Om de 50 bekende platen weer te gaan draaien. Wat ons betreft tot zaterdag. Dag en een heel prettig weekend.

0: 70 was het misschien wel een van de bekendste Nederlandse duo's, Mouth & McNeil. Met nummer 1 in 1972 in de Radio Noordzee Top 50. We gaan nog even gauw een leuke draaien. Dat is de treiterschijf van 20 mei 1972. Een duo bestaande uit Hoek Williams en Jaap de Groot. Oftewel Mike en Michael. Met vrienden.
1: Radio.
0: En dat is die van 20 mei 1972.

moet hem helaas een klein beetje inkorten, want ik wil er nog één plaatje voor jullie draaien. Dit waren Mike en Michael met de tijdverschijf van 20 mei 1972, Caroline. En dan gaan we nog even zo'n lekker Radio Noordzee plaatje draaien uit de jaren 1970. Het nummer van Eli Bonaparte, Never an Ending Thing, Everything. Een nummer dat origineel al dateerde uit 1968 van de Ierse band The Grannies. Maar wat ook is op is genomen door de Nederlandse band Rook's Family. Hè? Dat is zojuist ook Rook Williams hadden bij Mike en Michael. Tijdstukje van de versie van Rook's Family van Never and Everyday Thing. Dat klinkt zo. Ja.

0: draaide dat veel gespeeld werd in het jaar 1970 op Radio North Sea International. Gaan wij eerst even ruimte maken voor het nieuws, vrienden. En daarna zijn we terug met deel 2 van de Mabo 2 Club, vrienden.
1: De Mabo 2 Club.
0: Zoals ik al zei. Dan hebben we leuke fragmentjes van, even kijken, Radio London op 4 februari 1967. Radio Mi Amigo in 1974. Atlantis in 1974. En gaan we nog met Radio Caroline terug naar 20 januari 1980. Dat allemaal zometeen in het tweede uur van de Mabo 2 Club. En ik zei al, hebt u verzoekjes, radiofragmentjes of gewoon leuke plaatjes die u hoorde op de zeezenders, vrienden? Gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. Dan sluiten wij dit eerste uurtje af met een hele leuke, vrienden. Dit is het Encounters theme. Tot zometeen!

0: Jack Bruce, Eric Clapton en Ginger Baker. Oftewel de cream of the crop, het neusje van de zalm. En zo heette de band ook The Cream uit het jaar 1967. I Feel Free. In de tweede uur van de Mabo 2 Club gaan we natuurlijk aandacht besteden aan andere zeezenders. Dat doen we straks met Radio Caroline uit 1980. Atlantis en Mi Amigo uit 1974. En als eerste gaan we terug naar de 60s. En dat doen we met de populairste Engelse zeezender in de 60s. Dat was Radio London. Ik heb voor jullie een hele leuke opname klaargezet van 4 februari 1967. En dit is Kenny Everett op Big L.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: That's a new record by Neil Diamond. And what a brilliant man he is. He's written many songs that you've heard other people sing and have thought, what a lovely tune. I wonder who wrote it. Well, he probably did. Neil Diamond. Remember.

0: Wat in de jaren 60 ook veel te horen was op Radio Londen en een soort alternatieve tune. Ze was trouwens een B-kant van een single, dit is van de Chantals. De A-kant was I Want That Boy. En de Hometown Song uit 1965, dat was daar het B-kantje van. Tijd nu weer voor de jaren 70. Mi Amigo had in de daguren veel Nederlandse en Vlaamse programma's. En voordat Radio Caroline de programma's overnam, hadden ze een uurtje in de Engelse taal. En dat werd live van boord gepresenteerd door Brian Anderson. Maar ook door onder andere discjockey Graham Kay. Hij kwam uit Australië en persoonlijk was hij één van mijn favorieten. We gaan naar 27 april 1974, Radio Mi Amigo International met Graham Kay.
1: De Meebo 2 Club.
2: Op zeer korte tijd is Radio Mi Amigo gegroeid tot het meest populaire radiostation in de Benelux.
3: It's number one!
4: Mi Amigo.
2: Radio Mi Amigo is er ook voor uw reclameboodschappen.
3: Hey Mi Amigo, hey Mi Amigo, hey Mi Amigo, hey!
2: Voor informatie schrijf naar postbus 847 Hilversum in Nederland. Dat is postbus 847 Hilversum in Nederland.
3: Ja!
5: Nieuw bij Suzy!
6: De lekkere suikerwafels, bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
5: Formidabel zeg! 4 wafels in 1 doosje!
6: In elk pakje gratis 1 4-kleurensticker. De echte, malse suikerwafels met chocolade.

0: De meeste Radio Amigo fans zullen dit wel herkennen. Plaatje van de band Rusty Rock. Nummer dat heet Ruby Ruby Baby. En er is dankbaar voor gebruikt tijdens het maken van de spotjes voor de Mi Amigo Drive-In Show. In 1974 konden we als zeezenderliefhebber luisteren naar Radio Veronica. De Nederlandse en de internationale Radio North Sea International hadden Radio Mi Amigo. We hadden Radio Caroline. We hadden de Vlaamse Radio Atlantis. Allerleukste wat toch te beluisteren was in de eerste helft van 1974. Dat was de internationale service van Radio Atlantis. Een station dat op poten werd gezet door programmaleider Steve England. En die het helemaal maakte, zeg maar, als de zenders uit de jaren 60 zoals Swingin' Radio England en Radio London. Met Radio Atlantis gaan we terug naar juli 1974 en het programma van Steve England.
1: We gaan terug in de tijd, terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: In 1974 was dit de doorbraak voor Elvin Stardust met zijn My Cuckoo. Veel hoort op Radio Noordzee International, op Radio Mi Amigo Veronica en natuurlijk ook op Radio Atlantis. Tijd voor het laatste programmafragmentje. Daarvoor gaan we naar 20 januari 1980. Het zijn de nadagen van de Nederlandse Radio Caroline vanaf het zendschip de Mi Amigo. Twee maanden later zou er helaas een einde komen aan het zendschip de Mi Amigo als het op een zandbank loopt. Daarbij lek slaat en diezelfde nacht van 20 maart nog zingt. Hier was alles nog prima in orde. We gaan naar 20 januari 1980, Radio Caroline, de Nederlandse service met Peter de Vries.
1: Michael Zegewaans, let's all chant. Op deze zondagmiddagaflevering 20 januari 1980, let's all chant. Ja, je gelooft me misschien niet, maar ik zit hier toch aan mijn knieën. Zit ik hier zo'n beetje in de rotzooi, allemaal opgepropte papiertjes, enzovoort, enzovoort. Is hier een puinhoop, en daar kan ik echt niks aan doen. Dan gaan we vanavond weer even opruimen. Zondagavond opruimingsavond, ik moet vanavond de was ook nog doen, maar dat is weer een ander verhaal. 18 minuten over 4. We blijven hard doorgaan in dit speciale gangboord gebeuren. De zondagmiddag. The Rolling Stones. And they can get no satisfaction. En wij hier ook niet, maar dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk.

blad. Verder uit de jaren 60, opname van de Rolling Stones en Satisfaction. Het lijkt hier net een discotheek hier in deze studio vandaag, want ik weet niet wat er mis is. Er zijn allemaal mensen. Hey! Dat is Kiss. Keihard en steengoed. Shout it out loud.

bekende platen bij de roadshows en de music shows. Matsie Kiss, keihard en steengoed. Dat hij gangboord, programma gangboord. Kom er al eens weer uit. De rijdt is Shout It Out Loud, 7 minuten voor 4:30.

0: over de grote hit in discotheken in Nederland en België. Amy Stewart, zondags op tv gezien van Engelse tv.
1: Ja, dat is een schat van een meid hoor.
0: Neem dat voor mij al. Amy Stewart. De laatste heette Jealousy. 3 minuten voor 4:30 op Radio Kelly. We hebben tijd voor een gauw houden in het programma. Hoe heet dat programma eigenlijk? Even een doosje erin. Hè? Doosje. Nou, zo heet het. Komt er een beetje rot uit, maar kan niet helpen. Sutherland Brothers & Quaver uit 76. You got me anyway. I don't wanna love you back.

0: Het waren twee zusjes uit Soest, zowel Madelon en Anita Koning, die samen het duo vormden King Size. Staat trouwens ook heel leuk hier op het hoesje afgebeeld. Allebei de dames sigaren rokend. En dat zie je niet vaak, hè? Dames die sigaren roken. Het zit erop voor de Mabo 2 Club. Ik heb wel een hele hoop plaatjes overgehouden. Ik had nog willen draaien. Chris Rea, Fool If You Think It's Over. Even kijken wat ik hier nog. Oh, Kenny Young met Love Ship. Allemaal voor een andere keer in dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: En natuurlijk, volgende week zit u weer klaar, hè, voor een nieuwe aflevering. In het eerste uur draaien we natuurlijk weer veel Radio North Sea International. Ik ben alweer een hele hoop bandjes aan het afluisteren om leuke montages van te maken. En in het tweede uur natuurlijk weer veel andere zeezenders uit de 60s, de 70s en de 80s, vrienden. Dat allemaal in... Nou, waarin? Hij doet het niet. Nou, dan doet je het maar niet, vrienden. We gaan afsluiten met Lafayette Street en I Will Follow Him. En wat mij betreft tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van, en dan zal ik het zelf maar even zeggen, want mijn USB-player zit helemaal vast, de Mabo 2 Club. Tot dan, houdoe!